zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat.

Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat.

Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van

Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van

weer. Het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

0: Latino's. De
1: Nederlanden. Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing.

Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73, staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

De dag door met Streekomroep de Beverlanden.

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Er raakte niemand gewond. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan.

Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.
1: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Letland heeft de zittende premier Kuhlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen.

stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kohlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland.

Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gistermorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolbe

de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kohlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland één of meer huisdieren.

Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.
1: De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.
1: If you ask a stupid question,

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt.

veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst.

Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Bevalanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken.

in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land is de N292 Weert richting Stamprooi dicht in beide richtingen ter hoogte van Weert. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken zijn. En dit gaat ook nog wel even duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken.

En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

playtrack voor deze week hier op Streekomroep te Beveland. Ik zeg een hele goede middag. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Kettingreactie. Straks Saskia met een update van wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie de jaren zijn. En natuurlijk hebben we ook weer streeknieuws voor je. Afgewisseld met heel veel lekkere muziek. De plaatjes heb ik voor je uitgezocht. Dat dacht je onder andere van Robbie Williams en Kylie Minogue. Guus Meeuwis, denk laten we die er eens inzetten. Chris Isaak en we beginnen met lekkere muziek van Level 42. Hier zijn de Lessons in Love.

Chris Isaac en de Blue Hotel op Streekomroep de Beverlanden. Goedemiddag, ik ben Saskia. Het is vandaag 4 oktober, Dierendag. En heb jij in je huisdier vandaag al een beetje extra verwend? Een extra snoepje of een langere wandeling? Of gewoon wat meer aandacht? Maar wat gebeurde er allemaal op deze dag? Begin in 1992, een vrachtvliegtuig van El Al stortte neer op 2 flats in de Amsterdamse Bijlmer. De Bijlmerramp kostte officieel 43 mensen het leven en liet een enorme ravage achter. En in 1980 brak midden op zee brand uit aan boord van het cruiseschip Prinsendam van de Holland-Amerika-lijn. Via ouderwetse morsesignalen werd alarm geslagen. Een enorme reddingsoperatie kwam op gang en uiteindelijk konden alle opvarenden worden gered. En in 2010 wilde toenmalige Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan de schadeverhalen op krakers die een paar dagen eerder tijdens de protesten tegen het kraakverbod de confrontatie met de politie waren aangegaan. En wie mogen er allemaal kaartjes uitblazen vandaag? Misschien wil jij, van harte gefeliciteerd. Dan doe je dat samen met voetbaltrainer John van der Brom, Anita Heidker, natuurlijk bekend van de Dolly Dots, en Chris Lel, de ene helft van de Pet Shop Boys.

0: Een cool bedrag voor Delta Ride for the Roses. Hoi, ik ben Saskia en dit is het streeknieuws op Strekenberoep te Beverlanden. Er is dit jaar een recordbedrag opgehaald met de Delta Ride for the Roses. De fietstocht bracht maar liefst bijna €670.000 op voor kankeronderzoek. Zoveel geld werd tijdens de ride nooit opgehaald. Vorig jaar kwam er ruim €569.000 binnen. Dit jaar deden meer mensen mee, waren meer donateurs en werd er gemiddeld ook meer geld gegeven. Het geld gaat via KDF Kankerbestrijding naar 3 onderzoeken naar neuroblastoom, borstkanker en darmkanker. Ook achter de schermen waren flink wat mensen op de been. 288 vrijwilligers hielpen mee en bijna allemaal hebben ze aangegeven dat ze volgend jaar er weer bij willen zijn. De volgende Ride of the Roses is trouwens op 11, 12 en 13 juni 2027.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebeverlanden.nl.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: De beste zangers Yves Berendsen en Verlangen, een nummer natuurlijk van Clouseau, daar kende je het van. Het is het tijd voor een singer-songwriter om je voor te stellen en dat ga ik nu ook doen. Wendy Moore, Wendy, hey, leuk dat je er bent.
1: Hi, ja.
0: Ik denk dat heel weinig mensen jou kennen. Ik kende je eigenlijk ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen, maar ik was plaat aan het luisteren. Dat doe ik elke week op vrijdag, dan zoek ik nieuwe muziek uit. En toen zag ik je ergens staan en denk van, hé, dat is leuk. En toen zag ik in één keer bij wie je zat, management was en dat soort dingen. Ik denk, oh, dat is een kort lijntje, daar gaan we eens even aan de bel trekken.
1: Ja, leuk.
0: En toen kreeg ik toevallig ook een mailtje van jouw management van, hé, we hebben Wendy in de aanbieding in dit geval. Vind je het leuk om met Wendy te praten? Nou, en hier zit je.
1: Ja, ja, super, bedankt voor het uitnodigen.
0: Even heel kort, ik heb gezien je bent 25.
1: Bijna.
0: Bijna.
1: Volgende week.
0: Volgende week, nou, ja. Moet je nagaan. Je hebt geen muziekopleiding gevolgd, hè?
1: Nee, klopt. Ik wilde het wel, maar het is er gewoon nooit echt van gekomen of zo.
0: Nee. Is het wel zo dat bij jullie thuis altijd heel veel muziek was waarna geluisterd werd?
1: Ja, wel geluisterd inderdaad. Er wordt niet gespeeld in mijn familie, dus muzikanten zitten er niet. Maar mijn ouders hebben altijd kroegen gehad en hun houden heel erg van live muziek. Dus er is altijd heel veel live muziek om mij heen geweest.
0: Ja. En is het ook zo dat ze dan naar speciale muziek luisteren? Want je zegt de kroeg, ja, ik kom zelf ook uit de horeca, ik kom ook uit de kroeg. Daar stond gewoon alles aan. Wij hadden het vroeger nog zo'n jukebox, je kent het ook, kwartje ja. Erin en muziek draaien. Maar bij jullie dat ook? Of was het toch ook wel dat je ouders misschien een bepaalde genre hadden die ze jou een beetje wat meer lieten horen?
1: Ja, het was wel specifiek rock. Ja, de classics.
0: De classics?
1: Ja, classic rocks. Yeah.
0: Ja, dus dat verwijst zometeen weer naar de muziek waar we het van jou een beetje over gaan hebben.
1: Ja.
0: Heb je zelf nou voorbeelden gehad vroeger, toen je een jaar of, nou zeg, 10, 12 was, dat je zei van, nou, dat vind ik lekkere muziek als ik dat aanzet?
1: Ja, zeker. Sowieso natuurlijk al die artiesten waar mijn ouders naar luisteren, zoals U2 en zo. Maar het grappige is dus eigenlijk mijn grootste inspiratie en waarom ik denk ik ook ben gaan spelen, is eigenlijk iemand die helemaal niet zo bekend is. En dat is een singer-songwriter. Die maakt ook een beetje rock-blues-achtige dingetjes. Ben Real heet die, uit Ierland. En die kwam heel vaak bij mijn ouders in de kroeg spelen. En ik moest altijd, als hij live kwam spelen, maakt niet uit hoe laat het was en hoe jong. Ik was echt 6 of zo, denk ik. Ik moest kijken. Ik vond het zo gaaf met zijn gitaar altijd. En dat is altijd, denk ik, in mijn achterhoofd gebleven. En daardoor ben ik gaan spelen, denk ik.
0: Ja. Want hoe oud was je toen je voor het eerst, zelf iets ging proberen?
1: Ja, best wel laat. Ik denk 16 of 17. Zoiets.
0: Ja? En toen begon je pas met gitaar spelen
1: ja.
0: Of zo?
1: Ja.
0: En dat heb je dan jezelf aangeleerd? Of heb je van die goede man les gehad?
1: Nee, ik heb alles via YouTube zelf geleerd.
0: En vond je dat makkelijk of moeilijk?
1: In het begin is het dat is eigenlijk altijd moeilijk. Ja, het is moeilijk, maar ik hou altijd wel van challenges of zo. En ik wil dan liever zelf iets tackelen.
0: Ja. Ja, want ik zei het net al, je was al bij verschillende radioprogramma's geweest. Onder andere Veronica, je bent bij Bart Arends geweest. Waar ben je niet geweest, zullen we bijna zeggen. Dat is als je zelf dat allemaal doet en geen conservatorium hebt en dat soort dingen meer. Is het op zichzelf wel behoorlijk knap dat je daar al terecht komt?
1: Dankjewel. Ja, ik kom natuurlijk een soort van de muziekwereld ingerold en ik weet helemaal niks. Ik ken niemand, dus het was lastig in het begin en nu heb ik wel een tof team om me heen. En ja.
0: Ja, want het is natuurlijk wel iets van, ja, hallo, ik ben Wendy, kom even bij jou spelen. Ja, zo werkt dat natuurlijk
1: nee.
0: Niet, hè?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, we houden even gewoon bij Bart Arends, dat is de jockey die de meeste mensen ook wel weer kennen. Ja. Hoe is Bart bij jou terechtgekomen dan?
1: Via mijn management. En we werkten met wat pluggers voor de song, I Don't Know How To Be Fun. En Bart vond het tof, dus die wilde hem draaien. Nou, schoon.
0: Wat vond hij? Ja, dat is heel mooi. Wat vond hij er zelf van?
1: Hij was heel positief daarover. Hij noemde mij ook de Nederlandse Taylor Swift. Dus dat, die neem ik wel. Dankjewel. I'll take it.
0: Ja, als hij dat zegt, dan moet je dat gewoon aannemen natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Hey, je hebt het net over dat nummer. Zullen we dat nummer even gaan laten horen? Dan weten de mensen over wat voor nummer we het hebben gehad.
1: Ja, sure.

0: Bart heeft een goede smaak, maar daar hoef ik niet over aan te twijfelen. Jij hebt ook een goede smaak, want het is een lekkere plaat.
1: Dankjewel.
0: Ja, even heel compleet wat anders. Laten we daar eerst maar eens over hebben. Want ik lees je biografie en in je biografie staat heel duidelijk... Hi jongens, ik ben lesbisch. Punt.
1: Ja.
0: geen discussie over mogelijk.
1: Nee.
0: Heb je nou in die tijd, want daar ga ik het toch even kort over hebben met je... in die tijd wel vooroordelen gehad omdat je lesbisch bent en muziek maakt en dat soort dingen?
1: Ik heb denk ik in het echt niet echt veel last ervan gehad. Maar online heb je natuurlijk altijd wel veel mensen die grappig denken te zijn en dat soort dingen. Maar ik heb er zelf niet echt veel last van gehad, van vooroordelen. Maar ik merk bijvoorbeeld wel... dat vooral toen ik aan het opgroeien was en nu nog steeds wel een beetje dat de representatie een beetje mist in de muziekindustrie nog. Dus daar vind ik het wel belangrijk om er dan te zijn.
0: Ja, want eigenlijk gewoon, laten we gewoon heel eerlijk zijn, in de amusementwereld, zoals het dan heet, dan barst het gewoon inderdaad van de gays, de lesbiennes, de biseksuelen, noem allemaal maar op. We hebben tv-programma's die over trans gaan en dat soort dingen allemaal meer. Overigens, een waanzinnig mooi programma. Mm-hmm. Vind je dan nog steeds dat het ondergewaardeerd is?
1: Nou, niet per se. Want het is ook gewoon natuurlijk, het is gewoon het leven. Dus het hoeft niet zo de hele tijd zo, iedereen hoeft het erover te hebben. Maar het is fijn om... vooral als jongeren dat mensen iets zien waar hun zich in kunnen vinden natuurlijk. En ik weet niet hoe het nu zit, maar ik weet nog toen ik echt aan het opgroeien was, dat het heel lastig voor mij was om te vinden.
0: Ja, want je kwam vroeg uit de kast of laat uit de kast?
1: Laat.
0: Mooi woord, uit de kast. Ik vind het een stom woord uit de kast.
1: Wat is vroeger, wat is laat? Ik denk dat ik 18 of 19 was of zo.
0: Ja.
1: Ja. Zoiets.
0: En nu ben je een tijdje wel een beetje een soort ambassadrice geweest van de gemeenschap?
1: Ja, van Pride at the Beach ben ik nu 3 jaar ambassadrice van. Ja.
0: Ja, want je hebt ook een aantal optredens gehad, hè, bij Pride.
1: Klopt. Ja, verschillende Prides in Nederland.
0: Ja. Nou, dan hebben we dit stuk behandeld, denk ik. Weet iedereen een beetje gelijk je achtergrond. En, maar je muziek gaat er niet over.
1: Nee.
0: Niet dat je nou zegt van, hallo, ik ben lesbisch en nee, dat soort dingen.
1: Wel, als ik een keer een liefdesliedje schrijf, gaat natuurlijk het woord she of her vallen. Want ik ga natuurlijk niet over mannen schrijven, maar meer wordt het ook niet.
0: Nee. Nou ja, goed, het maakt voor een plaat helemaal niet uit, want je maakt gewoon lekkere muziek.
1: Ja, toch?
0: Ja. Wat zijn nou jouw plannen voor zeg maar de toekomst? Waar wil je nog een beetje heen? Want je bent lekker bezig, je doet optredens, je bent heel eigenzinnig, je hebt je eigen label, dat soort dingen meer. Je bent echt bezig als je neer te zetten, als van, hey, I'm Wendy Moore en I want more.
1: Ja, maar dat is het ook. Ik heb echt gigantische dromen eigenlijk. Iedereen zegt altijd te grote dromen, maar je kan beter groot dromen dan klein dromen toch?
0: Nou ja, hey, als je geen dromen hebt, dan kan je nergens heen. Ja,
1: mijn droom is om het echt heel erg global aan te pakken. Dus dat ik in verschillende landen festivals kan hebben, meedoen. En een soort van eigen community creëren met fans die zich gewoon heel thuis voelen in die space die jij creëert. Dat is mijn droom.
0: Ja, want je hebt veel volgers op TikTok al, hè? Zag ik.
1: Ja, dat is heel snel gegaan opeens.
0: Ja, dat zijn er iets meer dan de 100 mensen die ik op mijn TikTok-paginaatje heb. Sorry. Jij zit er aan de 50.000, zoiets?
1: Ja, volgens mij 50, 55.000 of zoiets.
0: Ja. Is het nou belangrijk voor je die sociale media om jezelf te promoten en je muziek kwijt te krijgen?
1: Ja, dus het ding is, ik was altijd heel erg anti-social media en zo. Maar nu... Ja, als je helemaal een beetje ziet wat het eigenlijk kan doen, is het ontzettend belangrijk. En ik denk dat we niet meer zonder kunnen. Muzikanten, vooral independent muzikanten niet. Het is natuurlijk gewoon een prachtig iets dat soort van iedereen die het kan zien, die kan het zien.
0: Ja.
1: Ja, dus het is zeker, denk ik, het is echt een groot ding nu voor artiesten en voor mij ook persoonlijk. En ik ben ook gestopt met het haten van social media. Want het is een hele mooie manier om dicht bij mensen te komen.
0: Ja, want je zei er net ook al van... Ja, ik krijg best wel rotopmerkingen op sociale media.
1: Ja.
0: Die skip je dan gewoon vrij snel weg voor jezelf nu tegenwoordig.
1: Ja, het doet mij helemaal niks. Het zijn maar random mensen op het internet, right? Dus
0: En de meeste nog vaak anoniem ook.
1: Daarom, dus dat maakt me niet zo uit.
0: Nee, en iedereen mag een mening hebben over je muziek en zo, als het maar niet persoonlijk wordt.
1: Tuurlijk.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ze vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. Maar doe je al die sociale media dingetjes en je YouTube filmpjes en weet ik veel wat allemaal weer. Doe je dat allemaal zelf of heb je echt een hele team achter je nu op dit moment?
1: Ja, ik maak de video's allemaal zelf en ik edit ze ook zelf. Ik vind dat ook echt heel erg leuk. Ik had altijd al een soort van passie bijvoorbeeld voor YouTube en zo en die vlogjes. Daar ben ik sinds kort weer mee begonnen. Ik vind dat echt leuk om te doen. Ik vind het ook heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. Dus editen en dat soort dingen en ook het marketen zelf en zo.
0: Ja. Maar heb je ook wel mensen die achter je staan die af en toe over je meekijken en zeggen van nou, Wendt, doe dat maar niet.
1: Natuurlijk gewoon een tof team achter me. En die doen ook heel veel achter de schermen voor de video's en social media. Maar dan de content zelf, dat ben ik.
0: Ja. Hey, je hebt ook in bands gespeeld, hè?
1: In bands hiervoor bedoel je?
0: Ja.
1: Ik heb wel in een paar bandjes gespeeld, ja. Maar niet heel veel. Ik heb niet heel veel bandervaring.
0: Nee, hoe doe je dan je muziek nu maken? Want rock, alles kan op een computer. Maar heb je ook mensen die met je meespelen af en toe?
1: Met het opnemen bedoel je? Of gewoon algemeen?
0: Bij het opnemen van je muziek.
1: Ik doe eigenlijk alles met één producer, Stijn van Rijsbergen. Daar heb ik ook mijn hele EP mee opgenomen. En hij speelt eigenlijk sowieso elk instrument die er bestaat, volgens mij. Hij kan echt alles. Dus wij maken eigenlijk alles samen.
0: Dus jullie zijn...
1: Ja.
0: Ja. Maar als je optreedt, dan neem ik aan dat je wel mensen zoekt die erbij passen.
1: Klopt, ik heb nu eindelijk een leuk bandje bij elkaar. Van een hele leuke
0: groep. Ja, en zijn er mensen die wel van het conservatorium afkomen, bij wijze van spreken?
1: Ik heb nu... Mijn toetsenist zit nu nog op school. En de meesten hebben wel een muziekopleiding gedaan, ja.
0: Ja. Maar mogen ze bij jou ook aangeven van, goh, ik zou dat zo doen of dat anders doen? Of ben je echt iets van het zeggen van, nou, dit hebben we in de studio zo verzonnen. Zo moet het eigenlijk ook weer eruit komen.
1: Ja, ik sta heel erg open voor meningen van anderen en zo. En dus van mij mag iedereen gewoon mee beslissen. Ik vraag ook altijd wat iedereen ervan vindt en dat soort dingen. Uiteindelijk is het natuurlijk wel mijn muziek. Dus als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik daar natuurlijk gewoon voor gaan. Maar het is wel echt een samenwerking.
0: Ja. Wat zou je nou nog willen doen in de komende 2 jaar? Want je zegt wel, ja, ik wil graag internationaal natuurlijk. Maar, maar nationaal, laten we daar eens mee beginnen. Wat zou je nationaal nog even willen bereiken?
1: Mijn droom nu is echt festival spelen. Dat heb ik nog niet echt gedaan. Alleen Pride en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En voorprogramma's misschien. En uiteindelijk eigen shows.
0: Ja. Nou, als je nou een eigen show hebt, wie zou er dan in jouw voorprogramma mogen staan?
1: Wie er in mijn voorprogramma zou mogen staan? Uit Nederland?
0: Kijk je...
1: Of gewoon
0: Nou, laten we geen doen. Maakt niet uit waar vandaan.
1: Maakt niet uit waar vandaan. Dus even denken. Er is nu een popartiest waar ik heel erg fan van, maar die is veel groter dan ik. Dus of dat nou dan mijn voorprogramma zou worden. Maar dat zou wel leuk zijn, dat matcht wel. Het heet Dylan, die komt ook naar de Melkweg volgend jaar. Ja, die maakt ook poprock. Dat lijkt me wel een heel leuk voorprogramma. Maar ik denk dat ik beter in haar voorprogramma kan schrijven.
0: Ah, misschien kan je samenwerken iets en dan samen wat uitbrengen of zo.
1: Dat zou tof zijn.
0: Ja. Zou je met iemand willen samenwerken?
1: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik wil heel graag een keer een collab doen.
0: Ja? Maar je hebt nog geen idee met wie je dat zou dan willen doen?
1: Mensen in mijn hoofd, maar ik moet dat natuurlijk even bekijken hoe en wat.
0: Of ze tijd hebben.
1: Precies, en of ze het willen. Maar ja, samenwerkingen zie ik zeker. En het lijkt me trouwens ook heel leuk om een keer iets met bijvoorbeeld een producer of een DJ te doen of zo. Want ik luister ook heel veel naar elektronische muziek. Dat lijkt me ook heel leuk.
0: Ja. Nou, ik had toevallig vorige aflevering van de podcast had ik een disjockey. Ik zal het even aan hem doorgeven voor je.
1: Is goed.
0: Ja. Internationaal, hè? Dat trek je ook wel. Welke landen zou je... Ja, goed, iedereen zegt de hele wereld. Maar als je één land zou moeten hebben waar je het als eerste zou mogen proberen?
1: Kijk, iedereen... Het classic antwoord is Amerika, right?
0: Ja.
1: Maar het is wel zo. Maar Engeland?
0: Ik denk dat jouw muziek ook heel goed zou doen in Duitsland.
1: Duitsland bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, om maar even dichtbij te houden.
1: Of dus gek, Japan?
0: Zweden zou ook nog kunnen.
1: Ja.
0: Ja, ja, als we zo doorfilosoferen, hebben we inderdaad zometeen wel de hele wereldbol weer bij elkaar gesprokkeld in één keer.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus dat komt helemaal goed. Wendy, ik ga nog even wat van je muziek draaien.
1: Yes.
0: Waar kunnen de mensen jou volgen?
1: Ja, ik ben op elk social media platform en daar heet ik gewoon Wendy Moore. Dus M-O-O-R-E.
0: Zo makkelijk is het leven.
1: Yup.
0: Hey Wendy, veel succes en we spreken elkaar.
1: Dankjewel.
2: Luister naar de Kettingreactie Singer-Songwriters podcast op jouw favoriete app. Of via 120.nl/podcast. I'm stuck in my-

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand.

Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

London Beach aan het begin van het tweede gedeelte van de Kettingreis op deze zondag 4 oktober, Wereld Dierendag. Strakjes Saskia weer met het streeknieuws hier op je radio. En ik zei al, ik heb leuke plaatjes voor je. Wat dacht je van de Pointer Sisters, Mello en Emma Luca, Alex Warren en deze Starship. Nothing's gonna stop us now, nu op je radio. En wil je een plaatje aanvragen? Doe dat dan even via de streekomroep De Beverlanden app en die is gratis.

0: stevige waarschuwing voor Goeze College over de mythe. Ik ben Saskia en dit is Streeknieuws op Streekomroep de Beverlanden. Goedemiddag. Het Goeze College heeft een flinke waarschuwing gekregen van de gemeenteraad over de kwestie rond Theater de Mythe. De raad is vooral boos omdat belangrijke informatie veel te laat is gedeeld. De gemeente wil het huurcontract met het theater vanaf 1 juli volgend jaar stoppen, omdat de exploitatie openbaar moet worden aanbesteed. Maar uit een juridisch advies bleek al in 2024 dat zo'n aanbesteding nodig was. En dat advies kreeg de gemeenteraad toen niet te zien. Wethouder Joost de Goffe gaf toe dat het niet goed is gegaan. Hij zegt dat de gemeente de ernst van het advies destijds verkeerd heeft ingeschat en bood daarvoor zijn excuses aan. De raad heeft die excuses voorlopig aan, maar maakt wel duidelijk, dit mag niet nog een keer gebeuren. De ontbrekende stukken worden nu alsnog gedeeld en binnenkort komt er een plan voor hoe het verder moet met de mythe.
1: Je radio klinkt leuker. Met Saskia en Henk, de kettingreactie.

Pointer Sisters en I'm So Excited. In Alaska hebben ze weer een winnaar gekozen van de Fat Bear Week. En dit jaar gaat de titel naar Bear 89 Backpack. Die heeft zich de afgelopen maanden blijkbaar uitstekend voorbereid op de winter. Want volgens de jury heeft hij inmiddels een flinke kont en een mooi rond buikje. In totaal deden 16 bruine beren mee aan die verkiezing. In de finale was het nog behoorlijk spannend. Want Backpack kreeg ruim 103.000 stemmen. En won daarmee nipt van beer nummer 910. En al dat aankomen is natuurlijk niet alleen voor de wedstrijd. De beren eten zich vanaf de zomer helemaal vol met onder meer zalm, zodat ze genoeg reserves hebben voor een winterslaap van ongeveer een half jaar. Dus waar wij meest proberen wat kilo's kwijt te raken, geldt in Alaska precies het tegenovergestelde. Hoe dikker de beer, hoe groter de kans op een hoofdprijs.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Niels de Lange, Get It Right op streek om route Beverlanden. Zometeen nog Simply Red. Ik heb Jocelyn Brown voor je en de Alan Parsons Project. Maar eerst terug naar de jaren 80 met Teller Deen en Teller To My Heart. Strakjes over twee platen is de tijd van streeknieuws. En dat doen we samen met Saskia. Zij gaat ons updaten.

Hoi, ik ben Saskia en ik heb streeknieuws voor je hier op Streekroute Beverlanden. Ook als het echt met bakken uit de lucht komt, blijft borstelen voor een groot gedeelte bereikbaar. Uit onderzoek van Deltares blijkt namelijk dat bij extreme regenval naar schatting zo'n 100 inwoners tijdelijk niet meer met de auto weg kunnen. En dan hebben we het ook echt over een enorme bui. Denk daarbij aan 200 mm regen in 48 uur. Vergelijkbaar met de wateroverlast in Limburg in 2021. Op sommige plekken kan dan zoveel water op de weg staan dat je met je auto er niet meer doorheen kunt. Lopend of op de fiets lukt dan vaak nog wel. Ook hulpdiensten kunnen door het water wat langer onderweg zijn. Maar vergeleken met de rest van Nederland doet Borstel het goed. Landelijk zou bij zo'n extreme bui ongeveer 1% van de inwoners tijdelijk afgesneden raken van het wegennet.

Miss Jocelyn Brown op Streekomroep Beverlanden. Caught in the Act. En nou, je meer van soul en funk, dan moet je elke donderdagavond maar eens gewoon luisteren naar je radio. Want dan hebben we altijd soul en funk night hier op Streekomroep Beverlanden. Mooie muziek nu op de radio. Zometeen Hozier, Take Me to the Church. Maar eerst deze, Alan Parsons Project. And the Eye in the Sky.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Hozier and Take Me to the Church op Streekomroep de Beveland. En tot zover deze aflevering van de Kettingreactie op Streekomroep de Beveland. Volgende week zijn Saskia en ik weer bij je terug voor een nieuwe aflevering op je radio. Wat ons betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne zondag van. Tot dan.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Voor de aansluiting met de A73 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Ik hoop dat wij ook een beetje blij worden van elkaar. So happy together, dat waren de Turtles. En dit is een nieuwe aflevering van het Westlandse Muziekpaleis hier op jouw favoriete radiostation. Het komende uur weer boordevol met de bekende ingrediënten. Een heleboel leuke muziek, voornamelijk uit het verleden. Afgewisseld met wat nutteloze informatie. Dus ik zou zeggen, blijft afgestemd staan. Terug in de tijd met Boney M, The Painter Man.

De formatie Boney M was dat met Paint the Man. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 4e oktober van het jaar 1582. De Gregoriaanse kalender werd toen geïntroduceerd door niemand minder dan Paus Gregorius de 13e. Het is de kalender die we vandaag de dag nog steeds gebruiken. Tenminste in het grootste deel van de wereld dan toch. Terug naar de jaren 80 nu. Dit is Moses. We just...

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de Deze plaat kan best een duwtje in de rug gebruiken schijf.

0: De nieuwe single was dat van Ellie Goulding, For Your Entertainment. Haar laatste echte grote hit dateert van 2023. Toen stond ze hoog in de hitparades met de single Miracle.
1: Streekomroep de Beverlanden.
0: Zometeen hier bij Streekomroep de Beverlanden kun je nog luisteren naar Joe Dolan, The Pet Shop Boys en Manfred Mann. Maar nu eerst Guido Belcanto.
2: Jong Westland.

kom weer naar boven. Neem deze kans te buiten. Het is gratis, ik heb geen zweet voor je. En ik snurk niet in mijn salaat. Ik heb neonlicht, ik heb een spiegel, tijgerbalsem en vioolmuziek.

kom je naar boven. Zeg niet nee, ik ben Guido Del Canto, de beroemde chansonnier. Wat zeg je, nog nooit van gehoord? Ach, je weet niet wat je mist.

wordt de koning van het Vlaamse levenslied genoemd. Deze vreemde meneer Guido Belcanto was dat en kom mee naar boven. In het Muziekpaleis is het wederom tijd geworden voor de wijze spreuk. Een stap achteruit na een verkeerde afslag is een stap in de goede richting. Dat werd gezegd door Kurt Vonnegut en dat was een Amerikaans schrijver.

0: Dat was de George Baker Selection. 20 jaar bestonden ze in totaal. Ze maakten 34 hits, waarvan 3 nummer 1 hits. En dit was één van die 34. Maria.
1: Een opname uit de stoffige kelders van het Muziekpaleis.

0: In 1997 scoorde ze haar eerste hit met Freed From Desire. Een jaar later in 1998 scoorde ze haar tweede hit en dat was deze Gala, Let The Boy Cry.
1: Het Muziekpaleis brengt je muziek van alle tijden.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. En een half uur tijdsverlies op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond rijdt het langzaam tussen de grens met Duitsland en de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

springen terug naar het eind van de jaren 60 met Joe Dolan en Make Me an Island. Sommige mensen kunnen eten wat ze willen zonder ook maar één grammetje aan te komen, terwijl anderen al aankomen van één stukje taart. De oorzaak hiervan is je metabolisme en wel meer specifiek het bruine vet in je lichaam. Bruin vet zorgt ervoor dat er warmteontwikkeling in je lichaam plaatsvindt. En bij sommige mensen is dit bruine vet nu eenmaal meer aanwezig en actiever dan bij anderen. Als je weinig bruin vet hebt, dan zul je makkelijker aankomen dan mensen die meer bruin vet hebben. En als je toch niet wilt aankomen, dan zul je gewoon minder moeten snoepen en minder moeten eten. Dit zijn de Pet Shop Boys.

Het zou zonde zijn om deze plaat te vroeg te stoppen. It's a Sin, dat waren de Pet Shop Boys. En dan nu een plaat die je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. Maar wij hebben hem nog een keertje van onder het stof vandaan gekrauwd. Dit is Rook Williams, E35.

Ze kwamen uit het Hoge Noorden, of Monsters and Men was dat. Dit keer kon je luisteren naar een wat minder bekende opname van hun Hunger was dat. Daarvoor kon je trouwens nog luisteren naar nog een wat weinig bekende opname van Luke Williams, een hit uit de jaren 70. Dat was E35. Met de volgende opname gaan we ook weer terug naar de jaren 70. Dit was destijds in 1975 de eerste hit voor Manfred Mann's Earth Band.

The Spirits in the Night. Je kan luisteren naar Manfred Mansers Band. De volgende meneer die was in zijn jonge jaren de zanger bij de formatie The Equals. In de jaren 80 scoorde hij solo nog een aantal hits. En daarvan is dit er eentje. Ik heb het natuurlijk over Eddie Grant. Dit keer met Electric Avenue.

0: Cathy Grant was dat en de Electric Avenue.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: De naam Jessica, die werd door Shakespeare bedacht.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk

Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht is een ongeluk gebeurd bij Kuik. Vanaf Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file en een half uur vertraging. Ook een aanrijding op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Biezenmortel. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. Op de N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij afrit Biezen-Mortel. 10 minuten vertraging nog daar. Kwartiertje op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Staat 3 kilometer voor de aansluiting met de A73. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014.

Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt vertraging op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 3 kilometer file voor de aansluiting met A73. 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond nog altijd 2 kilometer file voor de aansluiting met de A73. Klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014.

weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging voor het verkeer op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg 4 kilometer file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Kleine 10 minuten oponthoud daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: radio en online zijn we samen. Het informatieve geluid van de regio. Streekomroep de Beverlanden.
1: This is Rockin' Radio, the wall of...

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. 2 kilometer file daar. En 10 minuutjes oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later

mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers, 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit.

Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikt een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegde onder andere 1,3 miljard euro...

Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden. De Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld, dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden, voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer, in Algerije ligt het ook net onder de 2 en in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering.

Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dames en heren, jongens en meisjes, we begonnen deze sessie in het magische jaar 2000. Cosheen en Hide You.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer muziek van een wereldberoemde Belg. De internationale hit van een Nederlands DJ-duo. De Fab Four met een deun zoals die in de bioscoop klonk destijds. Een song voor Halloween, want ook dat nadert weer. Er is popnieuws en ook nog oude polderpop.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het fameuze Electric Light Orchestra, onder leiding uiteraard van Jeff Lynne. Een van de vele mooie deunen die groep heeft afgeleverd in de loop der jaren. Discovery, zo heette het album, uit 1979 hoorde je Confusion. Zo meteen praat ik je weer even bij over popnieuws van dit ogenblik. Heet van de naald, zoals het dan heet. Eerst gaan we luisteren naar een Italiaanse Belg. Hij woonde al in Duitsland na een enorm succes met Marina. Enfin, dan weet je het wel natuurlijk. In Nederland op 1, België, in Vlaanderen op 4 en in België Wallonië op 31.

Alle tickets voor de Oasis Live 27 Tour zijn verkocht. In 3 dagen tijd gingen alle kaartjes voor de 42 optredens in Europa en de VS over de digitale toonbank. Nog meer Oasis, de documentaire Don't Look Back in Anger is vanaf 9 oktober te bekijken op Disney Plus en Hulu. Er komt weer een re-release van een classic album in de hoogste kwaliteit aan. Stampede van de Doobie Brothers uit 1975 krijgt een audiofiel versie op vinyl. Daarnaast verschijnt er een hybride super audio cd van. In een interview in Los Angeles antwoordde Paul McCartney op de vraag hoe hij er destijds op kwam om na de Beatles toch een nieuwe band op te richten. Hij zat tv te kijken met Linda. We were watching Johnny Cash and he'd put together a band with Carl Perkins and some country guys that we really liked. And I just thought, wow, Johnny just put together a band. What a great idea. I turned to Linda and I said, shall we start a band? Do you want to be in it? And she just sort of said, yeah. And I knew she had no musical education, but then I thought, well, neither did we in the Beatles. We didn't know anything, but we learned a couple of chords and we learned together. Een verloren gewaand conceptalbum verschijnt eind oktober alsnog. Het gaat om een project van Alice Cooper en Dick Wagner, wat was bedoeld voor een album en tv. Hoofdrol werd gespeeld door Marianne Cotton, een zanger die, zeg maar, voor een jongere Alice Cooper kan doorgaan. Om te beginnen is de single Thief of Hearts uitgebracht. En die hoor je zo meteen.

0: 30 oktober is hij verkrijgbaar, het album Chester Rose. Inderdaad, Halloween met Marianne Cotton en Thief of Hearts.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Good Man en Give It Up uit 1993. De hitkracht van dat nummer nam blijkbaar wel af als je de oceaan overging daarmee. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger dan 71. En ook in Australië ging het niet zo verschrikkelijk goed. 65. Nou, vergelijk dat met België. 18. Duitsland 17. Finland 2. En in Nederland kwam die op 6. Give It Up. In maart wordt hij 80. Afgelopen maandag opende hij officieel, zeg maar, de Apple Music Hall in Londen met een optreden. Elton John.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: Weer zo'n reus die al decennia muziek maakt en nog altijd actief is. Elton John hoorde hier met zijn Hunky Cat.
1: De zon
2: in je radio. Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Vorig week einde stonden ze in Doornroosje in Nijmegen. Daryl Ann.

0: Daryl Ann met The Doctor and I van het album Seaborn West uit 1995. Een jaartje later verscheen Daryl Ann Weeps en dat was dus 30 jaar geleden. Vandaar dat ze een heel korte tour hebben gedaan en onder meer bezochten ze dus Doornroosje in Nijmegen. Ik mag wel zeggen, het stond als een huis. Complimenten, heren.
1: Another golden weekend.
2: Muziektherapie met René van Lennebeulen.
0: Een cover van Ivy League uit 66, Sagittarius uit 67 en My World Fell Down.

zeg maar, wat liefelijker dan het origineel. Te vinden op Present Tense, Sagittarius en My World Fell Down. Carnaval de Luz, de titel van het zoveelste album van U2. De hoesfoto, heb je hem al gezien? Ze lopen, vier man sterk dus, keurig achter elkaar, van links naar rechts. Hé, wat doet dat me nou aan denken? Nieuw!

0: Het is een goed jaar voor de fans van U2. Nieuwe muziek van ze, Street of Dreams, op Carnaval de Luz dus. Wij gaan terug naar eigen land.
1: Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Olle Eluard en Uli Groen hadden in After Tea gezeten. Frank van der Kloot had Bobby's Children achter de rug. En Shell Schellekens was klaar met Big Wheel. Ze gingen met z'n vieren door en ze noemden zich Drama. Helaas niet zo succesvol. Dit was een nummer dat werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Maar het lukte allemaal niet zo best. Mary's Mama, muziek uit 1972.
1: 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken, 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO en dan ook nog jarenlang de meest populaire politicus van Nederland. Luns, Jozef Luns.
2: Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles.
3: What for the Fab Four.
0: En we gaan naar 1965. Help was de titel van een single, van een album en van een bioscoopfilm. En in die bioscoopfilm zat dus muziek. Luister naar de movie mix van The Night Before.

Nou, zeg nou zelf, het is toch net of je in de bioscoop zit. Hè? Dat heb je aan muziektherapie te danken. The Night Before the Movie Mix uit 1965. De Beatles, kwart voor. De Fab Four. Nathalie Imbruglia. Jawel, ze is nog altijd actief. Upside Down.

0: Algorithm, zo heet het nieuwe album van Nathalie Imbruglia dat vorige maand verscheen. Ze maakt nog altijd muziek, hè? Dat klinkt helemaal niet vervelend. Upside Down was dit.
1: Muziektherapie, das radio die je vriend is.

0: Soulful Dynamics, inmiddels natuurlijk compleet vergeten, maar in 1970 scoorden ze behoorlijk. Ze kwamen op één in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland, 500.000 exemplaren. Helemaal niet slecht natuurlijk. Mademoiselle Ninette. De 611e sessie van muziektherapie. Mijn naam is René van der Labelen. Wat doen we? Spreken we af van volgende week? Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.
1: 1997.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind.

Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Een bijzondere song, maar ook bijzonder gezongen door Donna Herula. Donna Herula uit Chicago heeft het album Cold Feet opgenomen en daarvan Cypress Grove Blues. Ze speelt voortreffelijk slide gitaar, zingt ook perfect. Wat wil je nog meer? Dan naar Schotland. Daar komt Deek McGee vandaan. Deek McGee gaat al vele, vele jaren mee in de muziek als tenorsaxofonist en bandleader. Hij heeft nu een cd uitgebracht waar een paar geweldige blues tracks op staan. Niet de hele cd is blues, maar de tracks die zijn zo mooi. Daarvan dacht ik, moet er toch maar eens eentje gaan uitzoeken en voor je opzetten. Het album heet Come On Home, Deek McGee. En dat draait ervan From All of Our Storms. From All of Your Storms.

I want a mean woman. Ja, daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Wel heel mooi, zo'n doorlopende bas, vind je ook niet. Walking bass. Djarik Tariq heet hij. Jet Tariq heeft een tweede album uitgebracht. Dat Precious Company heet. Net uit. En deze man houdt van jump blues, van swing blues, van de sfeer van de 50e jaren. Als hij een solo project begint. Want als muzikant moet je natuurlijk ook flink investeren in je gitaren en in optredens. En wanneer je dan niet genoeg verdient, ja, dan ga je in begeleidingsband spelen. Zo speelt hij bijvoorbeeld in de begeleidingsband van Bob Dylan. Nou, dat is geen slecht salaris, denk ik. Bernard Allison, de grote zoon van inderdaad Lute Allison. Ah, geweldig. Er komt weer een nieuw album aan. En daarvan heb ik alvast voor jou toch maar eens even weer zo'n heerlijke song, een single uitgekozen van Bernard. En dan gaat Bernard nog even een duetje aan met Andrew Thomas. En de song zelf, die heet Pay What You Owe Me.

Deze prachtige gezongen That's a Woman staat op het album Window to My Soul. Gezongen door Vanice Thomas. Vanice komt uit een zeer muzikale familie. Vanice heeft die achternaam Thomas. En dat gaat misschien bij jou ook het belletje rinkelen. Rufus Thomas van Do the Funky Chicken was haar vader. En hij zong ook nog Walking the Dog. Zus Carla Thomas, die had grote soulhits in de 60 jaren. Haar broer was een talentvol keyboardspeler. En van zichzelf, wat een stem. Windows to My Soul heet het. Dan door met Anthony Geraci. Anthony speelt op vele blues songs altijd toetsen. Piano, maar ook veel orgel en alles wat daar zo'n beetje tussen zit. Anthony Geraci heeft maar weer in eigen beheer een cd opgenomen. En die klinkt goed. Dit is de titeltrack. Where Were You?

Wat een mooie samenwerking en ook nog van eigen bodem. Beide heren kun je de komende maanden vaak en veelvuldig live zien in Nederland. Over wie heb je het dan, Wim? Nou, over No Saint, oftewel Sipke Visser en Rick Meijer. De een is van de Americana, de andere van Bluesrock en alles wat daar in de buurt komt. Hebben elkaar geweten te vinden op het album Off The Record en het klinkt heel fijn. Dus ja, van harte aanbevolen toch? We gaan door in Black and Blues met niemand minder dan Joanne Connor en haar band, de Joanna Connor Band, moet ik dan erbij vertellen. Een live cd. En dat na 36 jaar op het podium werd het ook eens een keer tijd. Ze speelde in dienst van alle grote zo'n beetje van de afgelopen 30 jaar. En nu dus ook maar eens een keer weer zo'n heerlijke solo album. En dan ook nog live Joanna Connor met een pracht van een cover van The Sky is Crying.

0: Black Knight. Ja, dat is een song op het album van Mark Hummel en zijn All Stars. Road Dog heet het album, niet voor niks. In 1976 stond hij voor het eerst op het podium als zanger-gitarist. En tot op de dag van vandaag treedt hij op on the road. Dus en ja, het leven van een muzikant die altijd maar onderweg is. Ja, dat is af en toe best wel enerverend, zullen we maar zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
2: Wim Velderman.
0: Ja, je hebt het goed begrepen, inderdaad. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending van Black and Blues. Fijn dat je luisterde en anderen ook nog misschien erop opmerkzaam wil maken. Op vele zenders in Nederland en België te beluisteren. Ook een uitzending gemist natuurlijk. Maar ik vind het altijd fijn wanneer je ook nog even blijft bij de omroep waar je nu naar luistert. Wat ze nog meer te bieden hebben. En dat is meestal heel veel. Voor nu bedankt voor het luisteren. We gaan er altijd uit met nog één track te draaien. En die komt deze keer van het Gary Hunt Trio. One More For Me heet het album. En daarvan Kid Man Blues. Fijne dag nog. Dag.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld.

Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

herfst. Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM. Streekomroep De Beverlanden.

herfst. Blaadjes die vallen, dagen die korter worden en SOBFM, streekomroep De Beverlanden.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners.
0: SOBFM, weerbericht.
1: Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
0: 105 SOBFM.

0: SOBFM, streekomroep de Beverlanden, nieuws en weer.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand.